0: New music first, always on Jam 104.9.
1: De beste nieuwe jams hoor je natuurlijk op Jam FM 104.9.
2: Hi, I'm Janine Johnson of Cool Million. And you're listening.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af.
2: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in één etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio-Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Bijlmer opent deuren tijdens Jubileum Monumentendag. En Zero Waste Workshops in Hoofddorp smaken naar meer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Open Monumentendag Amsterdam viert zijn 40ste editie met extra aandacht voor het bijzondere erfgoed van Zuidoost. Bezoekers kunnen onder meer fietsen door de voormalige Bijlmermeerpolder en binnenkijken bij het Bijlmermuseum. Tijdens wandelingen en rondleidingen is te ontdekken hoe de Bijlmer veranderde van landelijk poldergebied in een wijk met opvallende honingraadflats. Het Bijlmermuseum is zaterdag en zondag van 10 tot 5 geopend. De gratis Zero Waste Zomerworkshops in Hoofddorp waren de afgelopen weken vrijwel allemaal snel volgeboekt en werden op verschillende vrijdagen gehouden in de kas op New Terra, waar het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer is gevestigd. Bewoners kregen er praktische handvatten om thuis minder afval te produceren en het gebruik van plastic terug te dringen. Onder meer door zelf schoonmaakmiddelen te maken en groente en fruit langer te bewaren. De praktische aanpak viel in de smaak en verschillende deelnemers hebben gevraagd om nieuwe workshops. Of er een vervolg komt is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Mega datacenter naast Nieuwe Woonwijk zorgt voor zorgen over stroom en water. En ruim 6200 handtekeningen voor veiligere Ronde Hoep. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Equinix wil aan de Luttenbergweg in Amsterdam.

De leefbaarheid. De stichting vindt dat eerst duidelijk moet zijn welke keuzes worden gemaakt als woningen en datacenters om dezelfde schaarse stroom en andere voorzieningen vragen. De petitie om de Ronde Hoep veiliger te maken is inmiddels ruim 6200 keer ondertekend. Aanleiding is het dodelijke fietsongeluk waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam. Initiatiefnemer Michiel van den Broek vraagt de gemeente Ouder-Amstel om een verkeersveiligheidsplan voor de hele route. De petitie wil fietsers en andere kwetsbare weggebruikers beter beschermen op de smalle weg, waar ook auto's en landbouwverkeer rijden. Ondertekenen kan nog tot en met 7 oktober. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

0: Het is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische Staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat hij pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Woningzoekenden mogen oordeel geven over sociale huur. En politie zoekt duo na mishandeling bij café in Uithoorn. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Woningzoekenden in de regio Amsterdam kunnen vanaf 14 augustus via een enquête vertellen wat zij vinden van de verdeling van sociale huurwoningen. De vragen gaan onder meer over het puntensysteem en of de regels duidelijk, eerlijk en praktisch zijn. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een sociale huurwoning hebben gevonden, kunnen hun ervaringen delen. De uitkomsten worden gebruikt om te kijken of het systeem moet worden verbeterd. De politie zoekt 2 mannen die worden verdacht van een zware mishandeling voor een café aan de Koningin Julianalaan in Uithoorn. Een 18-jarige jongen werd in de nacht van 8 op 9 mei op de grond gegooid en daarna meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam geslagen. Hij liep onder meer een hersenschudding en flinke kneuzingen op. De verdachten staan op camerabeelden en de politie roept mensen op die hen herkennen zich te melden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam, this is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt.

0: en mantelzorgers ontmoeten elkaar maandelijks in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 14 augustus start een brede enquête over de verdeling van sociale huurwoningen in de regio Amsterdam. Gemeenten en woningcorporaties willen weten hoe woningzoekenden het puntensysteem ervaren dat sinds 2023 wordt gebruikt en waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een woning hebben gevonden, worden gevraagd naar hun ervaringen. Deelnemers ontvangen via DAK Regio Amsterdam Woningnet een uitnodiging en kunnen de vragenlijst tot 7 september invullen. Mantelzorgers in Duivendrecht kunnen voortaan maandelijks terecht bij het mantelzorgtreffpunt in het dorpshuis om ervaringen, tips en steun met elkaar te delen. De ontmoetingsgroep van Markant vervangt het eerdere wekelijkse spreekuur en er is tijdens iedere bijeenkomst een mantelzorgexpert aanwezig voor vragen en advies. De komende bijeenkomsten zijn op 3 september, 7 oktober, 5 november en 2 december, afwisselend in de ochtend en de avond. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook deze augustus weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de misdaadactiefilm Motor City. Een verhaal dat je vast wel wat bekend voorkomt als Vietnam-veteraan en fabrieksarbeider John Miller een relatie begint met Sophia, de vriendin van een drugsbaron. Maar drugsbaron Reynolds blijkt nogal jaloers en betaalt de corrupte rechercheur Savick om Johns auto vol te leggen met drugs. Als Sophia en John samen zijn, volgt er een politieinval en wordt John beschuldigd van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs. Onze hoofdpersoon John draait daardoor onterecht de gevangenis in, maar spint daarop gerechtigheid. Als Sophia inmiddels gedrogeerd terug is bij haar ex, bereidt John een spectaculaire ontsnappingspoging voor om Sophia te kunnen redden. Maar of dat goed afloopt kun je zelf gaan zien in de film Motor City, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is ook weer een oude bekende met de naam Spider-Man A Brand New Day. De vorige Spider-Man No Way Home kwam alweer in 2021 en in die film moest Spider-Man Doctor Strange vragen een spreuk uit te spreken waarmee iedereen vergat dat Spider-Man eigenlijk Peter Parker was. Inmiddels is iedereen nog altijd vergeten dat Spider-Man überhaupt bestaat en leeft Peter Parker een beetje depressief helemaal op zichzelf in de stad New York. Hij probeert daar zijn studie, bijbaantje en verantwoordelijkheid als Spider-Man weer een beetje op te pakken. Als dan een mysterieuze kracht New York bereikt, komt hij toch weer in contact met het kwaad en moet hij het opnemen tegen verschillende vage types uit zijn verleden. De Marvel film Spider-Man A Brand New Day kun je vanaf 12 jaar ook vanaf nu gaan zien in de bioscoop. Deze week de film Motor City of de nieuwe Spider-Man. Als jij één van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische Staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat hij pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Repair Café Westeinde weer open na vakantie. En vakbonden dreigen met acties beveiligers op Schiphol. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Repair Café Westeinde gaat dinsdag 18 augustus weer aan de slag in Place to Beat in Kudelstaart. Tussen 2:30 en 4:00 kunnen bezoekers aan de Graaf Willemlaan 1 gratis kapotte apparaten en andere spullen laten repareren door vrijwilligers. Het Repair Café zoekt daarnaast een kleine opslagruimte in Kudelstaart, Hoornmeer of Aalsmeer-Zuid voor spullen die na reparatie naar mensen met een kleine beurs gaan. Wie een geschikte ruimte beschikbaar heeft, kan contact opnemen via de organisatie. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol als hun werkomstandigheden niet snel verbeteren. De luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdagmiddag de tijd gekregen om met concrete afspraken te komen over een lagere werkdruk. Volgens de bonden vallen veel beveiligers uit door ziekte, waardoor de druk op hun collega's verder toeneemt. Komt er geen oplossing, dan kunnen kort na het ultimatum acties volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.

Goedemorgen, het is vrijdagochtend. We zijn weer begonnen. Ik ben Rick van Tol en we gaan een paar heerlijke nummers, plaatjes voor je draaien. Heb je een verzoekje, mail hem naar me, app hem naar me, dan ga ik hem opzoeken. Dat was, de broertjes van Spargo, My Feet Won't Move van Fruitcake. Dit is Mary Jane van Rick James. Voor Nancy.

0: Ja, dit is het nummer van Rick James. Het is getiteld Mary Jane. En het klinkt als dat hij heel erg verliefd is op een meisje, Mary Jane. Maar we weten allemaal, hij bedoelt eigenlijk marihuana met Mary Jane. Dus hij was meer verliefd op de marihuana dan op dat meisje. Dit is de Hot Jam.
1: A lot of my favorite artists.
2: All right!
3: Jam FM.
2: Hey, look what we got here. A brand new one on Jam FM.
4: Jam FM.
3: Jam FM.
5: Tomorrow's music today.
2: Tomorrow's music today.

Ja, dat was de nieuwe Hot Jam. Wat een lekker nummer is dat weer. Ik ben eigenlijk in de studio een beetje door die mapjes aan het scrollen om te kijken wat er allemaal nog voor leuke muziek, behalve de ethisch, in de mapje staat. En ik heb een paar leuke nummers gevonden die wel in het genre zijn, maar toch iets anders. Waaronder ook de schuurplaat. Wat is ook weer de schuurplaat? Ik leg het je zo uit. Dit is Arthur Bacon met The Matches Is Love.

het nummer van King Bee. Niet te verwarren met Queen Bee. Must Be The Music. Dit is Ladies Night van Cool and the Gang. Speciaal voor mijn vriend uit Rotterdam. Ron.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch.

meter hoog bouwen, terwijl vlakbij de nieuwe woonwijk Amstelvoorde met maximaal 6200 woningen moet verrijzen. Het datacenter heeft veel elektriciteit nodig en kan uiteindelijk meer dan 1 miljard liter drinkwater per jaar gebruiken, terwijl de regio al kampt met een vol stroomnet. Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft daarom een zienswijze ingediend en wil weten wat de gevolgen zijn voor de woningbouw, het watergebruik en de leefbaarheid. De stichting vindt dat eerst duidelijk moet zijn welke keuzes worden gemaakt als woningen en datacenters om dezelfde schaarse stroom en andere voorzieningen vragen. De petitie om de Ronde Hoep veiliger te maken is inmiddels ruim 6200 keer ondertekend. Aanleiding is het dodelijke fietsongeluk waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam. Initiatiefnemer Michiel van den Broek vraagt de gemeente Ouder Amstel om een verkeersveiligheidsplan voor de hele route. De petitie wil fietsers en andere kwetsbare weggebruikers beter beschermen op de smalle weg, waar ook auto's en landbouwverkeer rijden. Ondertekenen kan nog tot en met 7 oktober. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

dat was The Third World voor Stevie. Now That We Found Love. Volgende nummer is van Frans Jolie. Het gaat over Gonna Get Over You. Zij is ooit een keer ingevallen toen Donna Summer ziek was op een concert. Dus dat was wel mega, mega gaaf. Dit nummer gaat over Gonna Get Over You. Gonna get

Dat was Franz Jolie met Gonna Get Over You. Ik heb in de volgende nummers van de Fugees samen met mijn prachtige Lauryn Hill. Ready or Not.

Dat was Leon Haywood met Don't Push It, Don't Force It. Tegenwoordig noemen ze dat een banger, volgens mij. Het volgende is ook met een mooie boodschap. The Message is Love van Arthur Baker en de Black Beat Disco. Ik zie je aan de andere kant van het nieuws. En dan hebben we weer een paar heerlijke plaatjes voor je.

0: een schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gaai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Grosjeau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Bijlmer opent deuren tijdens Jubileum Monumentendag. En Zero Waste Workshops in Hoofddorp smaken naar meer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Open Monumentendag Amsterdam viert zijn 40ste editie met extra aandacht voor het bijzondere erfgoed van Zuidoost. Bezoekers kunnen onder meer fietsen door de voormalige Bijlmermeerpolder en binnenkijken bij het Bijlmermuseum. Tijdens wandelingen en rondleidingen is te ontdekken hoe de Bijlmer veranderde van landelijk poldergebied in een wijk met opvallende honingraadflats. Het Bijlmermuseum is zaterdag en zondag van 10 tot 5 geopend. De gratis Zero Waste Zomerworkshops in Hoofddorp waren de afgelopen weken vrijwel allemaal snel volgeboekt en werden op verschillende vrijdagen gehouden in de kas op Nieuw Terra, waar het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer is gevestigd. Bewoners kregen er praktische handvatten om thuis minder afval te produceren en het gebruik van plastic terug te dringen. Onder meer door zelf schoonmaakmiddelen te maken en groente en fruit langer te bewaren. De praktische aanpak viel in de smaak en verschillende deelnemers hebben gevraagd om nieuwe workshops. Of er een vervolg komt is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

Ja, dat was de schuurplaat. Speciaal voor Thomas. Music is the answer. Het is het heerlijke nummer wat zo vaak al door andere DJ's is nagemaakt en gereproduceerd. Deze is van Celeda. Ik denk het origineel. Volgende nummer is van Jody Watley met Brain Power. Jody Watley kennen we natuurlijk van Shalimar. En dit is Good

Ja, dit was een mooie mix, hè, van Cause and Effect heette dat. Het oude nummer was natuurlijk, of het originele nummer moet ik zeggen, was natuurlijk van Donna Summer met Bad Girls. Dit is ook een heerlijk nummer uit de 80e jaren, mezzo forte met Garden Party.

Ja, staan we al te swingen achter die stofzuiger of niet? Heerlijk nummer was dat van Mezzo Forte, Garner Party. Dit is mijn oude vriend Quincy Jones. Stuff Like That, echte funk.

Dat was Quincy Jones met Stuff Like That. We hadden het net over Queen Bee. Maar ik denk dat dit Queen S is. Donna Summer met I Feel Love. Dat is wel een van de bestsellers. Heel veel nagedaan over DJ's. Heel veel muziek is hierop gebaseerd. Geniet ervan voor het nieuws, want we komen daarna weer terug met I Feel Love.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Woningzoekenden mogen hun mening geven over nieuw puntensysteem. En mantelzorgers ontmoeten elkaar maandelijks in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 14 augustus start een brede enquête over de verdeling van sociale huurwoningen in de regio Amsterdam. Gemeenten en woningcorporaties willen weten hoe woningzoekenden het puntensysteem ervaren dat sinds 2023 wordt gebruikt en waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een woning hebben gevonden, worden gevraagd naar hun ervaringen. Deelnemers ontvangen via DAK Regio Amsterdam Woningnet een uitnodiging en kunnen de vragenlijst tot 7 september invullen. Mantelzorgers in Duivendrecht kunnen voortaan maandelijks terecht bij het Mantelzorgtrefpunt in het dorpshuis om ervaringen, tips en steun met elkaar te delen. De ontmoetingsgroep van Markant vervangt het eerdere wekelijkse spreekuur en er is tijdens iedere bijeenkomst een mantelzorgexpert aanwezig voor vragen en advies. De komende bijeenkomsten zijn op 3 september, 7 oktober, 5 november en 2 december, afwisselend in de ochtend en de avond. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

maand. Het was Purple Disco Machine met in plaats van Chimise. Met She Can't Love You. Ik heb een nummertje aangevraagd nu door Jeroen. Pas de luisteraar natuurlijk. En echt met een goede smaak. Het nummer van No Shoes. Of New Shoes. Met I Can't Wait.

Ja, dat was een hele bekende stem, of niet? Romeo was dat, met When the Night Falls. Maar de zangeres die daar was, dat was Solange Knowles. De jongere zus van Beyoncé. Het is een disco-funk, synthetisch popnummer. En zij was daar de zangeres van. Dus wel bekend. Dit is Cici Peniston met We Gotta Love Thing.

Ja, dit is alweer afgelopen. Mijn naam is Rick van Tol. Ik heb heerlijk 2 uur lang nummers kunnen draaien die je misschien heel erg prettig vond. Laat het me weten. Het laatste nummer is van Change Paradise. Met een remix van DJ Goss. Tot volgende week. Come

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM. Met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Jam FM. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. De kettingbotsing vond plaats in de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Woningzoekenden mogen oordeel geven over sociale huur. En politie zoekt duo na mishandeling bij café in Uithoorn. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Woningzoekenden in de regio Amsterdam kunnen vanaf 14 augustus via een enquête vertellen wat zij vinden van de verdeling van sociale huurwoningen. De vragen gaan onder meer over het puntensysteem en of de regels duidelijk, eerlijk en praktisch zijn. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een sociale huurwoning hebben gevonden, kunnen hun ervaringen delen. De uitkomsten worden gebruikt om te kijken of het systeem moet worden verbeterd. De politie zoekt 2 mannen die worden verdacht van een zware mishandeling voor een café aan de Koningin Julianalaan in Uithoorn. Een 18-jarige jongen werd in de nacht van 8 op 9 mei op de grond gegooid en daarna meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam geslagen. Hij liep onder meer een hersenschudding en flinke kneuzingen op. De verdachten staan op camerabeelden en de politie roept mensen op die hen herkennen zich te melden. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Aretha Franklin met Think. En net The Dawn uit juni 2026. Uitgebracht door Grammy-winnares Jodie Watley. Op haar eigen label Epitone Records. Tevens ex Hot Jam. Met een positieve motiverende boodschap om stress te vergeten en vol energie vooruit te kijken. Straks voor je Howard Johnson. Eerst Joker White Funk Tribute. Let me take you to a place.

Howard Johnson was dat en My Kind of Guy. Tot aan de break. The Fat Larry's Band zo meteen. Don't Let It Go To Your Head. Maar eerst Sade. Kiss of Life komt uit op Love Deluxe. Het vierde album dat Sade in 1992 uitbrengt. Het nummer wordt in april 1993 als derde single van het album uitgebracht.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Woningzoekenden mogen hun mening geven over nieuw puntensysteem. En mantelzorgers ontmoeten elkaar maandelijks in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 14 augustus start een brede enquête over de verdeling van sociale huurwoningen in de regio Amsterdam. Gemeenten en woningcorporaties willen weten hoe woningzoekenden het puntensysteem ervaren dat sinds 2023 wordt gebruikt en waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een woning hebben gevonden, worden gevraagd naar hun ervaringen. Deelnemers ontvangen via DAK Regio Amsterdam Woningnet een uitnodiging en kunnen de vragenlijst tot 7 september invullen. Mantelzorgers in Duivendrecht kunnen voortaan maandelijks terecht bij het Mantelzorgtreffpunt in het dorpshuis om ervaringen, tips en steun met elkaar te delen. De ontmoetingsgroep van Markant vervangt het eerdere wekelijkse spreekuur en er is tijdens iedere bijeenkomst een mantelzorgexpert aanwezig voor vragen en advies. De komende bijeenkomsten zijn op 3 september, 7 oktober, 5 november en 2 december, afwisselend in de ochtend en de avond. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

Double Z in His Eyes. Ik heb deze nog voor je tot aan de break. Venusian Missing, een lekkere, sfeervolle new disco en deep house track van DJ Steve. In 2012 uitgebracht via het label Titanics. Blijf er lekker bij.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Repair Café Westeinde weer open na vakantie. En vakbonden dreigen met acties beveiligers op Schiphol. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Repair Café Westeinde gaat dinsdag 18 augustus weer aan de slag in Place to Beat in Kudelstaart. Tussen 3:30 en 4:00 kunnen bezoekers aan de Graaf Willemlaan 1 gratis kapotte apparaten en andere spullen laten repareren door vrijwilligers. Het Repair Café zoekt daarnaast een kleine opslagruimte in Kudelstaart, Hoornmeer of Aalsmeer-Zuid voor spullen die na reparatie naar mensen met een kleine beurs gaan. Wie een geschikte ruimte beschikbaar heeft, kan contact opnemen via de organisatie. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol als hun werkomstandigheden niet snel verbeteren. De luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdagmiddag de tijd gekregen om met concrete afspraken te komen over een lagere werkdruk. Volgens de bonden vallen veel beveiligers uit door ziekte, waardoor de druk op hun collega's verder toeneemt. Komt er geen oplossing, dan kunnen kort na het ultimatum acties volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
9: Wij zijn Jam FM.
5: Ook Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

de R. Kelly, Genius en net de Black Flames en Doja. En je hoort het al, lekkere lazy tracks. Het schijnt lekker warm te worden vandaag. Vandaag een uur lang één en al verwennerij met soft soul tracks. Zometeen Eddie C. Eerst Daily.

ADC, It's That Feeling, daarvoor Alone Together van Daily. Lekkere, lazy tracks op DMFM. Tot aan de break, Sunny Day van Brandy's gelijknamige debuutalbum uit 1994. Geproduceerd door Something for the People. Het nummer gaat over het gevoel dat een mooie zonnige dag, zoals vandaag, betekenisloos is, zolang de persoon van wie je houdt,

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Polderbruis helpt oevers van de Ronde Hoep beschermen. En huizenprijzen in Ouder Amstel dalen voor het eerst in jaren. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 22 augustus wordt van 2 tot 5 in het Gezellenhuis de lokale drank Hoop in de Hoep Polderbruis feestelijk gelanceerd. De opbrengst van de drank, die is gemaakt met lokale ingrediënten, gaat naar het tegengaan van afkalvende oevers in de Ronde Hoep. Er zijn al 1000 flessen gereserveerd en tijdens de middag zijn flessen voor €14,50 per stuk te koop. Bezoekers kunnen de polderbruis proeven en luisteren naar live muziek van jazzband The Moonwalkers. Meer informatie vind je op de website van Pim Giel. De huizenprijzen in Ouder Amstel zijn het afgelopen jaar met 3% gedaald. De eerste daling sinds 2014, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar eerder stegen de prijzen nog met 11%. Maar ondanks de recente daling zijn woningen nog altijd 39% duurder dan in 2020. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €792.000 voor een woning in de gemeente. De afkoeling van de huizenmarkt hangt onder meer samen met de hogere hypotheekrente en het grotere aanbod van woningen door verhuurders die hun bezit verkopen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Lazy Tracks op Jam FM. Shanice hoorde je, Turn Down the Lights en net Don E, The Time Is Now. Straks Tevin Campbell, eerst Freddie Jackson met het geweldige One Heart Too Many. Ooh.

Don't Say Goodbye Girl. En ik heb deze nog voor je. Diane Warren, de bekende componist, weet dat ze goud in handen heeft als ze Unbreak My Heart af heeft. Toni Braxton vindt het nummer echter helemaal niks. L.A. Reid moet er aan te pas komen om haar te overtuigen dat dit wel eens wat kan worden. Nou, de rest is geschiedenis. Het staat op Toni Braxton's album Secrets uit 1996. Blijf lekker luisteren naar Jam FM.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Bijlmer opent deuren tijdens Jubileum Monumentendag. En Zero Waste Workshops in Hoofddorp smaken naar meer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Open Monumentendag Amsterdam viert zijn 40ste editie met extra aandacht voor het bijzondere erfgoed van Zuidoost. Bezoekers kunnen onder meer fietsen door de voormalige Bijlmermeerpolder en binnenkijken bij het Bijlmermuseum. Tijdens wandelingen en rondleidingen is te ontdekken hoe de Bijlmer veranderde van landelijk poldergebied in een wijk met opvallende honingraadflats. Het Bijlmermuseum is zaterdag en zondag van 10 tot 5 geopend. De gratis Zero Waste Zomerworkshops in Hoofddorp waren de afgelopen weken vrijwel allemaal snel volgeboekt en werden op verschillende vrijdagen gehouden in de kas op Nieuw Terra, waar het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer is gevestigd. Bewoners kregen er praktische handvatten om thuis minder afval te produceren en het gebruik van plastic terug te dringen. Onder meer door zelf schoonmaakmiddelen te maken en groente en fruit langer te bewaren. De praktische aanpak viel in de smaak en verschillende deelnemers hebben gevraagd om nieuwe workshops. Of er een vervolg komt is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
17: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
18: Wij zijn Jam FM.
19: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
20: This is the jamming summer.

Maria Ferrano, Get Up. En je hoorde vandaag een classic bigger extension in de Flashback Radio Show. Hoogste tijd van Nieuwwerk. Hier is die Allure Project, samen met The Chicks on Speed.

Ik kan er niks aan doen. Toen ik deze track voor de eerste keer hoorde, toen dacht ik, hey, ik, dat komt me ergens bekend van voor. En ik dacht, die wordy rapping hood, die moet er doorheen.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mega datacenter naast nieuwe woonwijk zorgt voor zorgen over stroom en water. En ruim 6200 handtekeningen voor veiligere Ronde Hoep. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Equinix wil aan de Luttenbergweg in Amsterdam-Zuidoost een datacenter van ongeveer 60 meter hoog bouwen, terwijl vlakbij de nieuwe woonwijk Amstelvoorde met maximaal 6200 woningen moet verrijzen. Het datacenter heeft veel elektriciteit nodig en kan uiteindelijk meer dan 1 miljard liter drinkwater per jaar gebruiken, terwijl de regio al kampt met een vol stroomnet. Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft daarom een zienswijze ingediend en wil weten wat de gevolgen zijn voor de woningbouw, het watergebruik en de leefbaarheid. De stichting vindt dat eerst duidelijk moet zijn welke keuzes worden gemaakt als woningen en datacenters om dezelfde schaarse stroom en andere voorzieningen vragen. De petitie om de Ronde Hoep veiliger te maken is inmiddels ruim 6200 keer ondertekend. Aanleiding is het dodelijke fietsongeluk waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam. Initiatiefnemer Michiel van den Broek vraagt de gemeente Ouder Amstel om een verkeersveiligheidsplan voor de hele route. De petitie wil fietsers en andere kwetsbare weggebruikers beter beschermen op de smalle weg waar ook auto's en landbouwverkeer rijden. Ondertekenen kan nog tot en met 7 oktober. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: uit de jaren 80 in de Flashback Radio Show. Je hoort de Midnight Star en Hot Spot.
1: Ah!
0: Wat heb jij hem weer? Ja. Hier is Nate James. En why don't you set the tone?

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Woningzoekenden mogen oordeel geven over sociale huur. En politie zoekt duo na mishandeling bij café in Uithoorn. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Woningzoekenden in de regio Amsterdam kunnen vanaf 14 augustus via een enquête vertellen wat zij vinden van de verdeling van sociale huurwoningen. De vragen gaan onder meer over het puntensysteem en of de regels duidelijk, eerlijk en praktisch zijn. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een sociale huurwoning hebben gevonden, kunnen hun ervaringen delen. De uitkomsten worden gebruikt om te kijken of het systeem moet worden verbeterd. De politie zoekt 2 mannen die worden verdacht van een zware mishandeling voor een café aan de Koningin Julianalaan in Uithoorn. Een 18-jarige jongen werd in de nacht van 8 op 9 mei op de grond gegooid en daarna meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam geslagen. Hij liep onder meer een hersenschudding en flinke kneuzingen op. De verdachten staan op camerabeelden en de politie roept mensen op die hen herkennen zich te melden. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl. This is

1981 was dat. Gino Sacchio. Spoorloos verdwenen is die man. Try it out, hoorde je in de Flashback Radio Show. En hier zijn de Barcase, Back Off the Wall.

0: half vier.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Woningzoekenden mogen hun mening geven over nieuw puntensysteem. En mantelzorgers ontmoeten elkaar maandelijks in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 14 augustus start een brede enquête over de verdeling van sociale huurwoningen in de regio Amsterdam. Gemeenten en woningcorporaties willen weten hoe woningzoekenden het puntensysteem ervaren dat sinds 2023 wordt gebruikt en waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een woning hebben gevonden, worden gevraagd naar hun ervaringen. Deelnemers ontvangen via DAK Regio Amsterdam Woningnet een uitnodiging en kunnen de vragenlijst tot 7 september invullen. Mantelzorgers in Duivendrecht kunnen voortaan maandelijks terecht bij het mantelzorgtreffpunt in het dorpshuis om ervaringen, tips en steun met elkaar te delen. De ontmoetingsgroep van Markant vervangt het eerdere wekelijkse spreekuur en er is tijdens iedere bijeenkomst een mantelzorgexpert aanwezig voor vragen en advies. De komende bijeenkomsten zijn op 3 september, 7 oktober, 5 november en 2 december, afwisselend in de ochtend en de avond. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

Old School Sounds in the Flashback Show. Billy Paul and Bring the Family Back. Ja, moet ik niet gekker worden. Melbourne Moore heeft ook een nieuwe track uitgebracht van de remake track. Dit is Love Wins Every Time.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Repair Café Westeinde weer open na vakantie. En vakbonden dreigen met acties beveiligers op Schiphol. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Repair Café Westeinde gaat dinsdag 18 augustus weer aan de slag in Place to Beat in Kudelstaart. Tussen 3:30 en 4:00 kunnen bezoekers aan de Graaf Willemlaan 1 gratis kapotte apparaten en andere spullen laten repareren door vrijwilligers. Het Repair Café zoekt daarnaast een kleine opslagruimte in Kudelstaart, Hoornmeer of Aalsmeer-Zuid voor spullen die na reparatie naar mensen met een kleine beurs gaan. Wie een geschikte ruimte beschikbaar heeft, kan contact opnemen via de organisatie. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol als hun werkomstandigheden niet snel verbeteren. De luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdagmiddag de tijd gekregen om met concrete afspraken te komen over een lagere werkdruk. Volgens de bonden vallen veel beveiligers uit door ziekte, waardoor de druk op hun collega's verder toeneemt. Komt er geen oplossing, dan kunnen kort na het ultimatum acties volgen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. This is Jam
9: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

0: half vier.
1: Dit is Jorien Dallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leugen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Polderbruis helpt oevers van de Ronde Hoep beschermen. En huizenprijzen in Ouder Amstel dalen voor het eerst in jaren. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 22 augustus wordt van 2 tot 5 in het Gezellenhuis de lokale drank Hoop in de Hoep Polderbruis feestelijk gelanceerd. De opbrengst van de drank, die is gemaakt met lokale ingrediënten, gaat naar het tegengaan van afkalvende oevers in de Ronde Hoep. Er zijn al 1000 flessen gereserveerd en tijdens de middag zijn flessen voor €14,50 per stuk te koop. Bezoekers kunnen de Polderbruis proeven en luisteren naar live muziek van jazzband The Moonwalkers. Meer informatie vind je op de website van Pim Giel. De huizenprijzen in Ouder Amstel zijn het afgelopen jaar met 3% gedaald. De eerste daling sinds 2014, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar eerder stegen de prijzen nog met 11%. Maar ondanks de recente daling zijn woningen nog altijd 39% duurder dan in 2020. In de eerste helft van dit jaar betaalden kopers gemiddeld €792.000 voor een woning in de gemeente. De afkoeling van de huizenmarkt hangt onder meer samen met de hogere hypotheekrente en het grotere aanbod van woningen door verhuurders die hun bezit verkopen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheid. Garantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
4: Valdorpelshop.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naast in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 15:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden, is er bovendien sprake van een zeldzame, zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Bijlmer opent deuren tijdens Jubileum Monumentendag. En Zero Waste Workshops in Hoofddorp smaken naar meer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Open Monumentendag Amsterdam viert zijn 40ste editie met extra aandacht voor het bijzondere erfgoed van Zuidoost. Bezoekers kunnen onder meer fietsen door de voormalige Bijlmermeerpolder en binnenkijken bij het Bijlmermuseum. Tijdens wandelingen en rondleidingen is te ontdekken hoe de Bijlmer veranderde van landelijk poldergebied in een wijk met opvallende honingraadflats. Het Bijlmermuseum is zaterdag en zondag van 10 tot 5 geopend. De gratis Zero Waste Zomerworkshops in Hoofddorp waren de afgelopen weken vrijwel allemaal snel volgeboekt en werden op verschillende vrijdagen gehouden in de kas op Nieuw Terra, waar het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer is gevestigd. Bewoners kregen er praktische handvatten om thuis minder afval te produceren en het gebruik van plastic terug te dringen. Onder meer door zelf schoonmaakmiddelen te maken en groente en fruit langer te bewaren. De praktische aanpak viel in de smaak en verschillende deelnemers hebben gevraagd om nieuwe workshops. Of er een vervolg komt is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van half vijf.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mega datacenter naast Nieuwe Woonwijk zorgt voor zorgen over stroom en water. En ruim 6200 handtekeningen voor veiligere Ronde Hoep. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Equinix wil aan de Luttenbergweg in Amsterdam Zuidoost een datacenter van ongeveer 60 meter hoog bouwen, terwijl vlakbij de Nieuwe Woonwijk Amstelvoorde met maximaal 6200 woningen moet verrijzen. Het datacenter heeft veel elektriciteit nodig en kan uiteindelijk meer dan 1 miljard liter drinkwater per jaar gebruiken, terwijl de regio al kampt met een vol stroomnet. Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft daarom een zienswijze ingediend en wil weten wat de gevolgen zijn voor de woningbouw, het watergebruik en de leefbaarheid. De stichting vindt dat eerst duidelijk moet zijn welke keuzes worden gemaakt als woningen en datacenters om dezelfde schaarse stroom en andere voorzieningen vragen. De petitie om de Ronde Hoep veiliger te maken is inmiddels ruim 6200 keer ondertekend. Aanleiding is het dodelijke fietsongeluk waarbij de 21-jarige Nina om het leven kwam. Initiatiefnemer Michiel van den Broek vraagt de gemeente Ouder Amstel om een verkeersveiligheidsplan voor de hele route. De petitie wil fietsers en andere kwetsbare weggebruikers beter beschermen op de smalle weg waar ook auto's en landbouwverkeer rijden. Ondertekenen kan nog tot en met 7 oktober. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: andforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar andforhem.nl.
1: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bossen in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Woningzoekenden mogen oordeel geven over sociale huur. En politie zoekt duo na mishandeling bij café in Uithoorn. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Woningzoekenden in de regio Amsterdam kunnen vanaf 14 augustus via een enquête vertellen wat zij vinden van de verdeling van sociale huurwoningen. De vragen gaan onder meer over het puntensysteem en of de regels duidelijk, eerlijk en praktisch zijn. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een sociale huurwoning hebben gevonden, kunnen hun ervaringen delen. De uitkomsten worden gebruikt om te kijken of het systeem moet worden verbeterd. De politie zoekt twee mannen die worden verdacht van een zware mishandeling voor een café aan de Koningin Julianalaan in Uithoorn. Een 18-jarige jongen werd in de nacht van 8 op 9 mei op de grond gegooid en daarna meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam geslagen. Hij liep onder meer een hersenschudding en flinke kneuzingen op. De verdachten staan op camerabeelden en de politie roept mensen op die hen herkennen zich te melden. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam
12: Hot. Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

tijd. Lekker om te draaien met wat warme weer. Maniaka en Go De Yaka, Go To The Top. Daarvoor een echte klassieker van Earth, Wind & Fire. Boogie Wonderland met Jam FM. Always smooth and funky. Met tot 7 uur nog steeds de classics hier.

0: Muziek van Shannon. En Sweet Somebody. We zijn nog bij je tot aan 7 uur, hè?
1: 60 minutes of classics. 60 minutes of classics. This is Jam FM. Jam.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse grondwettelijke raad bepaald. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Woningzoekenden mogen hun mening geven over nieuw puntensysteem. En mantelzorgers ontmoeten elkaar maandelijks in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 14 augustus start een brede enquête over de verdeling van sociale huurwoningen in de regio Amsterdam. Gemeenten en woningcorporaties willen weten hoe woningzoekenden het puntensysteem ervaren dat sinds 2023 wordt gebruikt en waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een woning hebben gevonden, worden gevraagd naar hun ervaringen. Deelnemers ontvangen via DAK Regio Amsterdam Woningnet een uitnodiging en kunnen de vragenlijst tot 7 september invullen. Mantelzorgers in Duivendrecht kunnen voortaan maandelijks terecht bij het mantelzorgtreffpunt in het dorpshuis om ervaringen, tips en steun met elkaar te delen. De ontmoetingsgroep van Markant vervangt het eerdere wekelijkse spreekuur en er is tijdens iedere bijeenkomst een mantelzorgexpert aanwezig voor vragen en advies. De komende bijeenkomsten zijn op 3 september, 7 oktober, 5 november en 2 december, afwisselend in de ochtend en de avond. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
7: Jamfm.nl.

Summerlin met Jam FM. Shake It Up Tonight bij de 60 Minutes of Classics. Een uur lang, elke werkdag tussen 6 en 7. Alleen maar bekend op jouw radio. Daarvoor hoorde je Roger en Zef More Bounce to the Hound.

Jam FM. Gladys Knight en de Pips. Oh, lekker om te horen. Ja. De 60 Minutes of Classics. Iedere werkdag tussen 6 en 7. Bepaal jij wat

0: Here we go.
1: Sheila. Oh, Sheila. Ready for the world. 60 minutes of classics. We gaan plaatsmaken voor DJ Fresh. Straks na 7 uur. Meer klassiek materiaal. Voor nu laat ik je achter met Shirley Lights. Heat You Up. En maandag zijn de classics er weer. En ik volgende week vrijdag weer. Graag tot dan.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 lichtgewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jette zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bossen in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind.

classic material on your radio. We're celebrating 53 years of hip hop. And you know the deal, your weekend starts right here. We begonnen met een Spoony G en Melly Mel. Zeker heel belangrijk voor de geschiedenis van de hip hop. De allereerste track, dat was van The Fearless Four, Rockin' It. Classic baby, it's a classic.

from originals to the remakes, which make the classic again. Zoals deze Grandmaster Flash die zometeen komt. Dit is de Wobble Bunch op de achtergrond. Somebody.

de eerste, eigenlijk de eerste grote hit voor de hip-hop rap scene, Sugar Hill Gang. Classic material on your radio, shout-out aan de mensen in de chatroom. Morgen is afscheid van...

Years of Hip Hop. Natuurlijk heb ik niet alles kunnen draaien, maar wel de hoogtepunten vanuit de beginperiode. Die zeker op de dansvloer gedraaid werd en op de radio stations, de pirate radio stations. Such as Satellite, Empire, Radio Disco Action. You know the

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. Een motie erover kreeg een meerderheid in provinciale staten. Maar mogelijk worden de vergunningen uiteindelijk toch ingetrokken vanwege de hoge stikstofuitstoot. De boeren kregen al excuses omdat ze niet eerder persoonlijk waren geïnformeerd. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden honderden boeren. Bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A59 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten. Zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en hadden 9 mensen lichte verwondingen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Bijlmer opent deuren tijdens Jubileum Monumentendag. En Zero Waste Workshops in Hoofddorp smaken naar meer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Open Monumentendag Amsterdam viert zijn 40ste editie met extra aandacht voor het bijzondere erfgoed van Zuidoost. Bezoekers kunnen onder meer fietsen door de voormalige Bijlmermeerpolder en binnenkijken bij het Bijlmermuseum. Tijdens wandelingen en rondleidingen is te ontdekken hoe de Bijlmer veranderde van landelijk poldergebied in een wijk met opvallende honingraadflats. Het Bijlmermuseum is zaterdag en zondag van 10 tot 5 geopend. De gratis Zero Waste Zomerworkshops in Hoofddorp waren de afgelopen weken vrijwel allemaal snel volgeboekt en werden op verschillende vrijdagen gehouden in de kas op Nieuw Terra, waar het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer is gevestigd. Bewoners kregen er praktische handvatten om thuis minder afval te produceren en het gebruik van plastic terug te dringen. Onder meer door zelf schoonmaakmiddelen te maken en groente en fruit langer te bewaren. De praktische aanpak viel in de smaak en verschillende deelnemers hebben gevraagd om nieuwe workshops. Of er een vervolg komt is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: bam. Kom in, Mr. DJ.
1: Ik heb hier ook iemand zitten die zegt, oh, wat leuk.
2: Ja, dit is leuk, joh. Wat een leuk begin om deze eigenlijk in te starten.
1: Dat ja, nou ja, dat
2: ik heb hem al nooit gehoord. Hij is geen 92 te komen, maar ja, wat een lekkere plaat.
1: I left my wallet in El Segundo.
2: Ja, daar word je toch vrolijk.

0: Daar ben ik dan, hoor.
1: Ja. Netjes, netjes.
2: Ja, maar dan moet je niet meer door mijn naam gingen.
1: Nee, nee, ik zal het nooit meer doen. Sorry.
2: Goed, Freaky Friday op deze vrijdag. De 14e alweer. We danken All Star Fresh, Classic Material. Zou Tommy Tedeschi het nog halen of niet? Misschien, hè?
1: Misschien wel.
2: Dit is de Hot Jam van vorige week. Dit is Down to the Bone. Feel so good.

0: jongens. Ik heb een keyboard gekocht. Zou ik dat ook even in de plaat doen? Oh ja, lekker pielen. Ga maar lekker er.
1: Ja, hé, hey, waarom zeg je dat nou niet eerder, joh? Wat een idee.
0: Ja, een keyboard. Ja, nou ja, prachtig. Het is in ieder geval de jaren 80. Prachtig. Ja, dat doen we hier vaker bij Jam FM. Stacey Lettersol. Ik zat even te kijken. Dat mens is jong. Relatief dan. 1966. Dat betekent dat toen dit een hit was, was ze nou nauwelijks 15 of zo.
1: Nou ja, precies.
0: Ja.
1: Jong zat inderdaad.
0: Iets ouder misschien, maar
1: ja, soort van.
0: Nou, in 79 had ze voor het eerst een plaatje opgenomen. Dus dan is dat iets van 15 jaar. 14, 13, ja. Dat is niet zo oud als je 66 geboren bent. Ik moet ook wel hoofdrekenen, maar daar heb ik me helemaal niet op ingesteld. De redactie heeft zich daar ook niet op voorbereid. Tommy is er niet, dat is meestal onze boekhouder hier. Ik heb nog steeds geen update dat hij zou komen of niet.
1: Nou,
0: hoort je misschien wel dat...
1: Hij zal toch nog wel komen, toch?
0: Toch wel, ja. Het is niet deze
1: maar, dat maakt het. We zijn al wel compleet, hè, met z'n drietjes.
0: Ja,
1: moet er wel bij.
0: En ook beeldvullend veel beter. Want nu is het een beetje uit evenwicht zo. Ik zit even
1: kijken. Het staat een beetje scheef ook inderdaad.
0: Ja, dat is die camera. Wat ook eens. Al die dingen die jij thuis, als je gewoon lekker zit te luisteren op de radio, dan heb je er niks mee te maken. Op, ja, ga je lekker even genieten van. Heeft niet. Dat heb je wel nodig om deze twee uur door te komen. Freaky Friday. Aan mijn linkerhand is Sebastian Zonneveld, mocht je het echt willen weten.
1: Ja.
0: En ik ben Joost van der Velden. Dat hebben we ook in naam, Jingles. Dus daar hoef je niet zorgen over te maken. Komt van vast nog wel eens terug. We doen het op jaren 80, jaren 90. Maar ook recente liederen. En we hebben nog zo'n Gay Bar Classic waarschijnlijk.
1: Zou Tommy die bij zich hebben vandaag weer?
0: Hij wel wat.
1: Hij is altijd wel afdeling van die classics, hè?
0: Ja, en dan kijk ik gewoon in de bak en dan zeg ik... Is deze leuk? Oh, wat een goede keuze, man!
1: Ja, zo gaat het wel iedere week, ja.
0: En die Dance Pauper, daar probeer jij een beetje te profileren nu.
1: Ja, en dat is er ook echt wel weer een hele lekkere.
0: Oh ja, hoor. Je weet hem al. Oh,
1: ja, die weet ik al.
0: Bij Tommy is het meestal echt van 3 seconden van... Oh ja, maar dan een Dance Pauper. En dan gaat hij heel zenuwachtig zitten zoeken en zo. Dus
1: ja.
0: Dat kan je allemaal heel mooi voorbereiden, maar helaas bij die jongen. Zo is hij nooit... wij zijn Freaky Friday, we doen ons best, we maken er wat leuks van. En ach, het is wel erg heet buiten.
2: Hij maakt je gek, hij maakt je dol, hij maakt een vrouw misjoggen. Joost van der Velde.
3: Een late night programma waarin geborreld wordt met hapjes erbij. Vanavond extra lekker met overrijpe natte Franse kaas.
0: Nou, op zo'n vrijdag laten we even die zons verduisteren met dit liedje. Maar het is zo goed, zo sterk. Daddy Died van Earth Sign Chels. Oh, ga er maar weer even voor zitten. Want dit is een tekst.
4: My daddy died. Mommy cried. Daughter.

0: een lekker vrolijk plaatje, toch Joost? Dit?
1: Ja, dit compenseert een beetje de zonsverduistering van...
2: My daddy died.
0: Ja, wat dat klopt.
2: Wat de hitte is het eigenlijk. Had je daar ook geen last van dat je hier naartoe ging?
0: Ja, het was de hele tijd de airco aan in mijn auto.
2: Ik was op de fiets en het was echt... echt zo heet.
3: It's hot. Ja. Damn hot. Real hot. It's damn hot.
2: De tumbleweed ging gewoon voorbij. Zo heet was het op weg hier naartoe.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Het was echt. Het is gewoon super warm nog.
2: Ik probeer een beetje de sfeer te maken met zo'n oude ballenfilm. Ja. Ken je dit nog? Once upon a time in the West. Waarbij de tumbleweed dus langs gaat.
0: Oh,
2: dat was
0: een
2: beetje mijn beeld erbij. Dus probeer even te illustreren. Alsof het een kleurplaatje is.
0: Ja, zo klinkt
2: Freaky
0: het
2: Friday.
0: Echt.
2: We hebben straks nog... Ondanks die hitte ga ik toch een beetje de regen oproepen. Volgens mij.
0: Ja, daar heeft iedereen wel zin in, denk ik.
2: Morgen op de kermis weet ik niet hoe dat is. Maar het kan zijn dat er een druppel valt naar deze.
4: Dit is de unieke muziek.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. Zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Woningzoekenden mogen hun mening geven over nieuw puntensysteem. En mantelzorgers ontmoeten elkaar maandelijks in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 14 augustus start een brede enquête over de verdeling van sociale huurwoningen in de regio Amsterdam. Gemeenten en woningcorporaties willen weten hoe woningzoekenden het puntensysteem ervaren dat sinds 2023 wordt gebruikt en waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een woning hebben gevonden, worden gevraagd naar hun ervaringen. Deelnemers ontvangen via DAK Regio Amsterdam Woningnet een uitnodiging en kunnen de vragenlijst tot 7 september invullen. Mantelzorgers in Duivendrecht kunnen voortaan maandelijks terecht bij het mantelzorgtreffpunt in het dorpshuis om ervaringen, tips en steun met elkaar te delen. De ontmoetingsgroep van Markant vervangt het eerdere wekelijkse spreekuur en er is tijdens iedere bijeenkomst een mantelzorgexpert aanwezig voor vragen en advies. De komende bijeenkomsten zijn op 3 september, 7 oktober, 5 november en 2 december, afwisselend in de ochtend en de avond. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel, Julia. Wow.

0: Ja, zo is er toch ook wat aandacht aan jouw bestaan hier in dit programma. Dat is toch wel erkend daarmee.
1: Ja, het is echt zeer, zeer blij mee.
0: Het is nog in de proeftijd, maar
1: precies.
0: Wie weet gaan we ook nog eens een keer... De mevrouw Lewis gaat het zingen voor je.
1: Oh.
0: Birgit Lewis en Dylan mixen het dan af. En die maken onze jingles en zo. Dus.
1: Ja, nou ja, wie weet, wie weet.
0: Dus daar komt het goed. Ik denk morgen, dan hoop ik dat het wel lekker weer is. Want dan staan we op locatie. Maar later in deze week, dat er toch eens een keer wat druppels gaan vallen. En als een soort regendans dacht ik... We gaan dit programma eventjes, even wat aandacht besteden aan wat neerslachtig muziek. Dit is Rain Down Love van de Freemasons met Saida Garrett.
1: Ah.
0: En Saida Garrett, hoor. Saida Garrett, moet je zeggen.
1: Pak de paraplu parasol maar.
0: Ja, nou, ja, als de parasol waterdicht is, werkt het ook.
1: Ja, dat is waar.

0: In sommige seizoenen zullen we zeggen, nou, rot op in die plaats. En op dit moment heb ik wel eens een beetje iets. Een beetje regen, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Die droogte. Man, man, man.
1: Ja.
0: En die hitte.
1: Oh, die hitte. Niet normaal.
0: Maar ik geloof, ik geloof wel dat het komende week echt dat het 10 graden koeler is.
1: Ja.
0: Dat het rond de 20 graden is. Dus het op zich niet vervelend.
1: Nee, daar hadden ze het wel over, ja.
0: Voor Nederlandse begrippen is het dan echt een zomer.
1: Ja.
0: Ja. Sadie Garrett en de Freemasons en Rain Down Love. Jij zei uit 2007, dat kan ik me ook herinneren. Want toen had je een illegale piraat, waar wat collega's van me ook hier bij hebben gedraaid. Dance Radio, en die hadden dit in de Top of the Hour.
1: Oh.
0: Echt dat stukje, dat is een leuke plaat, die wil ik ook draaien. Laat maar regenen.
2: Twee platen, hè? Iets met elkaar te maken.
0: Nu al?

0: heb ik net de paraplu opgeruimd.
1: Ja.
0: Moet ik hem weer gaan pakken?
1: We gaan gewoon door.
0: Jeetje.
1: Dit is dan zo'n plaat, die hoorde ik in, nou ja, in de jaren 90 zo. En toen dacht ik, hey, dat lijkt wel op zo'n plaatje die ik bij die illegale zenders hoor. Waarbij ze muziek draaien die ik nergens anders hoor, van die soul show muziek.
0: Oké. Okay.
1: En dan was dit dus ook zo'n plaat, dan dacht ik, oh, die ga ik kopen. Soul for Real, dit is Candy Rain.

0: Het is een beetje een smeken om regen. Dus Candy Rain van Soul For Real. En de hitlink met Rain Down Love van Freemasons en Syda Garrett.
1: Wat zijn? Ik heb nog mijn mond vol met al die snoepjes. Ik heb ze allemaal...
2: Waarom doe je dat? Dat is niet professioneel.
1: Ik had gewoon zin in een snoepje even.
2: Moet ik voortaan ook Candy aftellen?
0: Rain. Oh, Candy Rain. Ja, nee. Ik snap wel dat je dan een beetje zou laten vallen. En, zo jammer.
1: Ja, nee, dus, ja, mijn mond is weer leeg, hoor. Ik kan weer
0: gelukkig. Even denken. Er was ook inderdaad... Ik had mijn herinnering aan Dance Radio in de 2007, 2008. Dat ze dan illegaal een zendertje neerzetten. Zelfs in die tijd. En dan leuke muziek maken, draaien. Waaronder die Freemasons. Soul For Real werd daar niet echt gedraaid. Er werd ook in de chatroom door Robert B. is dat opgemerkt. Nou, die Soul For Real past meer bij jam. Wat minder bij dance radio. En dat kan ik niet helemaal ontkennen. Zo, ik zit even om me heen te kijken. Hier in prachtige oude kerk. En Amstelvoorde en Duivendrecht en Waver en Amstelveen. Daar gebeuren dingen. En ook een beetje over de gemeentegrens morgen. Nee, volgende week zitten we in Zo Jazz Stage in Amsterdam Zuidoost. Maar Amsterdam Zuidoost krijgt mogelijk ook een nieuwe mega data center. 3 keer woordwaarde. Aan de Luttenbergweg wil het bedrijf een datacenter realiseren. Het gaat om een gebouw van circa 60 meter hoog. En dat vind ik erg hoog, want daarnaast staat zo'n die blauwe toren. Dat is een restaurant-hotel. Die heeft dan geen uitzicht meer. Die zou klachten indienen.
1: Ja, dat is zonde, ja.
0: Maar er wordt vooral ook nu zorgen gemaakt over de hoeveelheid stroom en water. Wat dat drinkwater vooral gaat gebruiken. En in deze tijd, En de fractie van Natuurlijk Belang in Ouder-Amstel heeft het college van BMW met spoed gevraagd om zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen datacenter in Zuidoost. De Luttenbergweg, dat is... Je hebt daar de McDonald's en daarachter heb je graslandje. Dat is helemaal

0: niks. En daar gaan ze dan waarschijnlijk dus helemaal uit de grond stampen.
1: Zo.
0: Maar ja, ik denk dan gaat het eisen van, nou, je moet even, de stroom is dan al wat wij over hebben. Water is, als we misschien wat regenwater hebben, moet je maar op het dak opvangen. Dan heb je je koeling. Ja, en even maak je zelf maar.
1: Ja, zo zou je het ook kunnen zien inderdaad. Ja,
0: als je dat gewoon al op zijn minst als eisen stelt aan zo'n datacenter, dan, want nu is het gewoon zo'n apparaat met airco's op het dak. En alles, alle lucht, warmte gaat alle kanten op.
1: Ja, klopt.
0: En ze proberen dan misschien wel stadswarmte ervoor te introduceren. Nou ja. Verder, vernieuwde kermis in Duivendrecht. Dan moet ik eigenlijk al die effecten. Maar dat is van Tommy, van die laser.
1: Dat is natuurlijk het geluid, ja. Hè? Het bekende geluid.
0: Ja,
1: dat.
0: In ieder geval woensdagmiddag is de kermis officieel geopend in Duivendrecht.
1: Gezellig, leuk.
0: En morgen staan we daar dus live. De opening was samen met Clown de Sales. Onder belangstelling van veel bezoekers. Zaterdag 15 augustus dus Jam FM op het Dorpsplein in Duivendrecht. Van 10 tot 2 kan je ons zien, aanraken en ruiken.
1: Zo, dat is wel heel spannend.
0: Maar je kan ook gewoon luisteren.
1: Ja, gewoon luisteren.
0: Handiger, ja. Nog even naar de andere kant kijken. Dan kijken we naar het westen en dan zien we Amstelveen daar liggen. De Rembrandtweg die gaat vanaf dinsdag 18 augustus voor langere tijd dicht voor verkeer. De gemeente begint dan met de grootschalige herinrichting van de Winkelstraat. Volgens de huidige planning duren de werkzaamheden tot 1 februari 2027. En alleen in december wordt de afsluiting tijdelijk opgeheven. En kan je lekker door de modder zo boodschappen doen.
1: Nou, krijg je dan speciale wielen onder je
0: winkelwagentjes? Met zulke grote
1: banden.
0: Ja. En kaplaarzen.
1: Oh ja, dat is ook wel handig dan, ja.
0: Geen lieslaarzen. Echte kaplaarzen. Echt rubberen kaplaarzen.
1: Ja, die rubberen kaplaarzen. Ja.
0: Goed. We maken even plaats voor de Hot Jam van deze week.
2: A lot of my favorite artists.
3: All right!
4: Jam FM.
3: Hey, look what we got here. A brand new one. On Jam FM.
5: Jam FM.
4: Jam. Jam FM.
6: Tomorrow's music today.
3: Tomorrow's music today.
4: Jam FM. Hot Jam.
3: Here's another Hot Jam.

0: Ja, modelleren.
1: Ja, dan ga je een halftoontje hoger of zo.
2: Oh, zo heet dat.
1: Ja, modelleren is ook op de FM. Frequentiemodulatie met... Gaat veel te ver. Ik wou gewoon een mooie afkondiging doen.
2: Ah.
1: Exposé, drie prachtige dames. What You Don't Know, dat is een ook fijne plaat.
2: Ja.
1: En die ga ik ook nog eens draaien. En die moet ik alleen even zoeken. En ik weet niet eens of ik hem op een digitale versie heb of de vinyl versie. Maar hou je vast, hij komt eraan. Wij zijn Jam FM. We hadden Exposé Seasons Change. Nou, dat zou dus kunnen als het regentijd begint. En we hadden ook nog Paul Simpson presents Leon Neal. Dat is de hot jam van deze week. Van When Somebody Loves You. Is dat niet fijn?
3: Super fijn. This is the jamming. Summer.
4: We love the summertime.
3: It's Jam.
4: My station.
3: FM.
1: Ja, doet. Een classic uit de bak van, nou, op feesten en partijen. Ja. Deze is altijd goed.
2: Oh.
1: We draaien hem ook wel eens. Op feesten en partijen.
2: Ja, graag. Rolls Royce. Best Love uit 1985.
1: En die gaan we luisteren tot aan, even een DJ-term, de klok van 9 uur.
2: Precies dat u het weet.
1: Ja, die klok die daar op de kachel staat. We hebben hem niet opgehangen, staat van de kachel. Dus ja.
2: Oh ja, de kachelklok. Geen wandklok, kachelklok.
1: Ja, precies. Klopt.

0: Het is 9 uur.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. Onder die veilingitems zijn een Bentley-replica, een portret van koningin Wilhelmina, theaterstoelen, een toneelpiano en oude typemachines. De musical werd in juli voor het laatst opgevoerd na bijna 16 jaar. Soldaat van Oranje trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en is de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De online veiling sluit op 31 augustus. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Woningzoekenden mogen oordeel geven over sociale huur. En politie zoekt duo na mishandeling bij café in Uithoorn. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Woningzoekenden in de regio Amsterdam kunnen vanaf 14 augustus via een enquête vertellen wat zij vinden van de verdeling van sociale huurwoningen. De vragen gaan onder meer over het puntensysteem en of de regels duidelijk, eerlijk en praktisch zijn. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een sociale huurwoning hebben gevonden, kunnen hun ervaringen delen. De uitkomsten worden gebruikt om te kijken of het systeem moet worden verbeterd. De politie zoekt twee mannen die worden verdacht van een zware mishandeling voor een café aan de Koningin Julianalaan in Uithoorn. Een 18-jarige jongen werd in de nacht van 8 op 9 mei op de grond gegooid en daarna meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam geslagen. Hij liep onder meer een hersenschudding en flinke kneuzingen op. De verdachten staan op camerabeelden en de politie roept mensen op die hen herkennen zich te melden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: What in the world did we just listen to?
1: Ja, zeg dat wel. I Love You van Yellow, die ken ik dan weer wel, maar deze die heb ik nog nooit eerder gehoord.
2: Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Juist.
2: Oh.
1: Oh.
2: Zo van slag. Ik zou een rijtje knopjes al mooi als dat even uitstaat, dan kan ik het overzien. Maar dan wordt het stil. Dus die
1: nee, dan wordt het stil inderdaad.
2: Soms heb je dan even. Oké, we gaan de tweede uur in. We zitten er al middenin, eigenlijk 10 minuten. Vast in your seatbelts. We hebben straks echt nu alle items komen ook langs. Daarvoor luister je natuurlijk naar de Gaywar, zeker? De Classic? Gaywar Classic.
1: Ja,
2: Tommy is er niet.
1: Dus nee, Tommy is er niet.
2: Dat gaat lukken.
1: Moeten we even kijken of we nog iets kunnen bedenken.
2: Ja, en we hebben ook nog andere items.
1: Ja.
2: En ik weet niet hoe het buiten is. Maar volgens mij is daar nog steeds behoorlijk heet. Hier staat de airco ontzettend te blazen namelijk. Dus dan, volgens mij komen ze direct buiten en dan hebben we dat totaal niet door. Dat je dan denkt van, oh ja, ik ga naar huis. Ja, bop! Oh.
1: Ja, alsof je gewoon letterlijk stoot aan de warmte.
2: Ja, precies.
1: Zo feun.
2: Ik had het wel een keertje dat ik naar buiten ging. Was in 2017 of zo. Het was echt 37 graden en ik zat in de airco te ademen en ik kwam buiten. En mijn adem was kouder dan de lucht buiten. Dat is een hele rare gewaarwording.
1: Dat is zo heel bijzonder.
2: Ja, dus blijf erbij. Joost van de Velden. Die is er niet.
3: Nee. Here I come.
2: Wie?
3: Tada!
2: Wat is dit dan?
1: Nou, daar ben ik dan weer.
2: Toch nog erkend in je bestaan. Dat was de conclusie
1: ervan. Ja, dat kan je wel trekken, ja.
2: Deze show staat als een huis en we gaan erom fluiten. En dat soort zit allemaal in die plaat van de Commodores.
1: Ah, she's mighty, mighty. Ja. Lekker hoor.
2: Woehoe!
1: House.
2: Dit is Jam FM. All weekend long.

0: Vroeger speelde ik inderdaad ook met Lego. En nu zit ik hier gewoon radio te maken. Ook een beetje hetzelfde wereldje opbouwen met allemaal geluidjes.
1: Ja, maar Duplo heb je toch ook wel meegespeeld? Ik heb ook met Duplo gespeeld.
0: Nou, die was, ja, ook wel gespeeld. Maar toen was ik nog niet in de hele bewuste fase van... Het was gewoon van, oh, leuk. En mijn moeder geeft me eten en zo. En daarna was het van, nou, ik bouw... Mam, ik ben aan het bouwen. Kom maar eten. Dat soort dingen dan opgaan in die wereld.
1: Dat herken ik ook nog uit de tijd dat ik nog met Lego speelde.
0: Ja,
1: dat dus je ook dan niet wilde stoppen met spelen. En dat je eten op een gegeven moment koud was.
0: En op een gegeven moment word je te oud en dan word je DJ. Dus we hoorden Commodores en Brick House op Jam FM.
1: Always smooth and funky.
0: Ik moet even naar de lijst gaan, want ik heb hem van de pot afgerukt. Zo. Voor deze dag, 14 augustus 2026. De Freaky Friday zonder Tommy Tedeschi. Maar het is wel de 14e augustus dat in 1996 de Amsterdam Arena werd geopend.
1: Oké.
0: Okay. Soms zei de zee en ik alleen. Dat was Treintje Oosterhuis, die had de zee.
1: De zee?
0: Ja.
1: Oh, de zee. Ja. Oké. Okay.
0: Dus de songs voor de zee, voor de arena.
1: Van Treintje van Total Touch.
0: Total Touch Treintje, die.
1: Ja, nee, die kennen we wel.
0: Ah, gelukkig. Ja,
1: die kennen we wel.
0: Straks zit je op straat en dan kom je er in de supermarkt tegen en denk je, wie bent u? Het is vandaag de sterfdag van Eugenie Herlaars. Zij was de Nederlands nieuwslezeres jaren geleden. Maar ze is dus in 2004 op 84-jarige leeftijd overleden. Nog meer mensen dood, die zouden vandaag jarig zijn. Wim Kersten, hij is op 77-jarige leeftijd in 2001 overleden. En hij maakte carnavalskrakers.
1: Carnavalskrakers?
0: Wim Kersten.
1: Noem er eens eentje.
0: Volgens mij, ik wil op mijn... wat is het? Kamerbreed tapijt. Dat was zo'n liedje.
1: Oké. Okay.
0: Ik zit niet helemaal in die carnavalwereld.
1: Nee, we zitten aan de andere kant van de rivieren, zegt ze dan. Hè?
0: Ja, precies. Hier in het noorden dan doen we er niet aan. Maar sommige mensen denken wel dat ik daar wat mee doe. Even kijken of we dat... hier krijgen we dat soort opmerkingen altijd.
2: Joost werkt als verkoper van carnavalsartikelen.
0: Ja.
1: Nou, meerdere talenten, toch, je hoort het.
0: Ik ken alleen Wim Kersten van naam. En ik kan niet zijn liedjes meezingen. Dus weer... Wat zong hij ook alweer aan? Love a Drink Again. En Guus, kom naar Huus. Alexander Curly. Hij is wel op deze dag geboren, maar op 66-jarige leeftijd in 2012 overleden. Mm. Alexander Curly.
1: Alexander Curly.
0: Ja, dat is ook zo'n... Nou, hij ging Hollandstalige plaatjes maken. Maar goed, we hebben nog één overledene die vandaag zou zijn geboren. Is geboren. Maar hij zou zijn verjaardag vieren. Waar het niet dat hij 3 jaar geleden is overleden. David Crosby van Crosby, Stills en Nash. Of Nash en Crosby. Dat hangt een beetje vanaf welke samenstelling. Want die had allemaal ruzie en zo. En de Bird zat hij ook bij. Echt op 81-jarige leeftijd in 2023 overleden. Maar dat draaien we hier niet. Dus.
1: Oh ja.
0: Nog wel jarige... Mila Kunis. Ja, 43. Zij speelt Mac Griffin.
1: Ja, in Family Guy.
0: Ja, precies. En ze doet ook nog wat eigen acteerwerk. Maar goed. Marsai Martin. Ze is 22. De jonge dame. Ze speelde mee in Little. Wat ze zelf volgens mij produceerde. En Blackish. Dat is ook zo'n tv-serie. Dan hebben we de Halle Berry.
1: Juist.
0: 60 jaartjes jong.
1: Nou, mooie leeftijd hoor.
0: Ach, wat een mooie dame. Magic Johnson, de goochelaar, is 67.
1: Magisch.
0: Hij doet iets met basketbal, geloof ik. Of baseball, wat was het ook alweer? Ik volg dat allemaal niet hoor. Steve Martin, in iedere film zie ik hem. Ik kan geen films van hem noemen. 81 is hij geworden.
1: Wat zeg je dat mooi? In iedere film zie je hem, maar je kan het niet opnoemen.
0: Ik kan me,
1: die vind ik mooi.
0: Nu even. Steve Martin is zo eentje die een bijrol heeft. En het zijn altijd van die flauwe comedy films. Maar ik weet nu even geen titel.
1: Ah, op die manier.
0: Sarah Brightman is een 66. Ze is een opera mevrouw. Ja, die het echt van... 20, 30 jaar geleden had iedereen dan een cd ervan en zo. Dat was hartstikke hip. En dat moet je hebben of zo. Nicolette van Dam is 42 vandaag geworden.
1: Mm-hmm.
0: Wim Wenders van de films. Hij is 81. Hij deed onder andere Paris, Texas. Dat was een hele, zo'n stille film. Waarschijnlijk heel kunstzinnig. Hij deed ook Buena Vista Social Club documentaire met Ry Cooder. Okay. Ja, ik ga nu even opschrijven hoor.
1: Zo komt het wel over, ja.
0: Ja.
1: Jongen.
0: Wie er ook jarig is Peter Jan Hagens van tv. Maar het is de vader van Sam Hagens. Wie doet nu het Wakker Nederland? Of in de avond Wakker... Goedenavond Nederland of zoiets?
1: Ja, een van die suggesties.
0: Hij is dus de zoon van Pieter Jan Hagens.
1: Oké, ja, eerlijk gezegd, de naam Pieter Jan Hagens, die zegt
0: mij
1: iets meer.
0: Buitenhof volgens mij. Echt heel makkelijk, wel politiek verantwoord.
1: Klopt, ja. Klopt, daar ken ik hem wel van, ja, Pieter Jan
0: Hagens. Ik wist dus niet dat zijn zoon was. Ik heb met hem gewerkt.
1: Oh.
0: Bij Amsterdam FM heeft hij ook gezeten. Dus dan denk ik, oh, ben je toch zo'n Nepo baby? Nepo. Koen Verbraken is ook zo'n intellectuele interviewer. 61. En wie we ook hebben, jarig, is Doci, 28.
3: Hey, I thought it was all over.

0: 84, Joost van der Velde, Tommy Tedeschi.
1: 1, 2, 1, 2, testing 1, 2.

0: advies. Zing het in de shower.
1: Ja, zing het in de shower, hè.
0: Ik heb nog nooit zo de tekstanalyse gedaan, dus... Would you be my
1: girl? Oh ja, dan krijg je dit weer.
0: Ja. Klik.
2: Klik.
0: Ja, dat is ja. Uit. Kost duur.
1: Aan het einde is door van...
0: Geef maar een teken dat het klaar is.
1: Ja, ja, zo zullen ze wel in die studio gestaan hebben destijds, denk ik.
0: Hallo.
3: Baby. Ja? You're the greatest.
0: Kijk. Dat, is, dat vind ik heel fijn om te horen.
1: Ja, daar doen we het voor.
0: Wat hadden we daar... Waarom hebben we deze gedraaid eigenlijk?
1: Ja, mijn vader die vroeg gisteravond aan mij van... Hé, Sebas, als jij morgen weer naar Jam FM gaat... doe even lekker testing, testing. 1, 2, 3, in the place to be.
0: Okay.
1: En het kan er maar één zijn. Full force met
0: zeker.
1: Alice, I want you just for me.
0: Het is 85.
1: Oh, wat een lekker plaatje was dat. Je kan gewoon niet stilstaan erop.
0: Nee, hè? Jongen, jij mag best wel naar die radio... onder deze voorwaarden.
1: Ja, zo leek het wel gisteren. Ja,
0: full force op de radio.
1: Getting busy one time.
0: Het is Freaky Friday. Heb je nog de zonsverduistering gezien?
1: Ja, het was achter het huis wel een stuk donkerder op een gegeven moment. Ja,
0: het is een rare gewaarwording. Maar goed, we hebben het nu weer gehad voor 50 jaar in 2080 of zoiets is de volgende.
1: Nou, ik ben benieuwd dan.
0: Ja, jij kan het misschien nog meemaken. Ik denk dat ik dan al een beetje klaar ben met dit leven.
1: Dan ben ik 81. Ja, het lijkt me wel, toch?
0: Ja. Zo, dames en heren, jongens en meisjes. Straks toch een fout jaren 90 dance pauper. En Sebastian kijkt ernaar uit nu eerst de good vibes van de Pocket Queen met Duckworth.

0: dus hij speelt drum. En dat is dan inderdaad dat ze heel strak tik tik tik tik doet met die stokjes. Ik ben benieuwd hoe zij Chinees trouwens eet. Dat is ook met stokjes, maar als je dan drummer bent en je eet Chinees met stokjes, dat je dan misschien niet zo hebt van, mevrouw, wilt u gewoon door eten? Ik zit een beetje te kijken.
1: Ja, ja, maar hoe zou je dan als drummer met je drumstokjes Chinees kunnen eten?
0: Ja, nou ja, dat
1: is toch wel wat dikke stokjes zijn. Ik vind het wel knap als je het zou kunnen.
0: Ja, nou, het is mijn associatie hier. Ik wou het draaiboek volgen. Draaiboek wordt
1: hey, daar is het woord hey, ja. Hier, hoor. Draaiboek.
0: Dit is ook iets uit het draaiboek. Wat er niet op stond, maar het werd wel gesuggereerd in de chatroom. Dankjewel, Yolanda. The Isley Brothers en Summer Breeze.
1: Oh.
0: Dit is even mooi. Je moet even niet je ogen dicht. Kijk eventjes naar die ondergaande zon. Ach, ga op je balkonnetje zitten als je die hebt. Anders in het gras. Maar neem de radio mee en luister naar Jam FM en geniet van The Isley Brothers. Summer Breeze.

0: had ook het origineel.
1: Ja.
0: Maar het is helemaal verdrongen uit mijn systeem. Ik weet niet eens meer hoe ik dat zou moeten afkondigen, de artiesten. Maar
1: oh,
0: de Isley Brothers hebben een prachtige versie ervan gemaakt. Summer Breeze.
1: Ja, lekker hoor.
0: Ik zie in de chatroom kippenvel en een snaren en gitaar op de radio, zelfs bij Jam FM. Zo zijn we dan soms. Maar
1: nou hoe je het zegt, snaren en gitaren bij Jam FM.
0: Ja, een beetje kwaliteitsmuziek op de radio. Dat je zegt van, echt een beetje niveau.
1: Ja.
0: Wacht even, is dit... Is het alweer tien over? Dat betekent...
1: Ja.
0: Oh, nee. I like the best to go. Daar gaat de kwaliteit. Nou, lekker sfeertje.
1: Nou.
0: Kan je dat nou zeggen? We zaten er zo lekker in.

0: Nou. En we zaten er lekker in. Nee, we zitten er lekker in. Want we gaan terug naar november 1989. Toen brak deze Belgische groep door. Technotronic, kennen we van Pump Up The Jam. Maar deze is ook van hun. Geniet van Get Up. Get Up, Get Busy. Die kennen wij wel. Here we go.
1: Before the night is over. Tussen
0: juist.

0: Ja, dit is uit de categorie latees. Oftewel late 80s, latees.
1: Oh, dat is ook een mooie uitdrukking.
0: Ja.
1: Alleen het is het bakje wat daar achter die schuif staat. Niets draaien op Jam FM.
0: Ah, shit. Dat
1: is, maar goed, het is wel een beetje... Ja, het is een foute jaren 90 dancepauper. Omdat het dan net in de jaren 90 nog een hit werd. Maar ja, ik kan me voorstellen. Echt de hardcore liefhebbers die bellen dan.
2: Kijk, en hier haak ik dan weer af.
1: Ja, dat kan me ook een beetje voor.
0: Ieder zijn smaak. Maar deze die moet ook gewoon weer even gedraaid worden, hoor. En zeker op vrijdagavond.
1: Je kon hem inderdaad even meepakken. Vrijdagavond. Dat is vergevingsgezind in het informatieve magazine-programma Jam FM Freaky Friday.
0: Vergevingsgezind. Kijk, dat vind ik ook een mooi woord, hoor.
1: Ja, Tommy is er niet bij. Dat scheelt misschien ook alweer. Maar ik weet niet of hij voor de deur staat.
3: Joost, dank voor jullie aanwezigheid hier. Nee. Dankzij de vriendin van Joost konden wij praten over.
0: Die blijft ook echt wekelijks ook aanbellen hier, hè?
1: De hele tijd. Die komt zo jammer. Maar goed, Freaky Friday. Deze 14 augustus. Straks hebben we nog DJ Blaze over een kwartier. The Blast from the Past.
0: En dat zijn super goede hits, hoor. Ja. Dat belooft wat, hoor, ook straks.
1: Ja, het zijn gewoon geweldige nummers, echt. Van die obscure dingetjes waarvan je denkt, waar heeft hij dat nou gevonden? Echt.
0: Precies.
1: Maar precies dat. Ja, het past allemaal wel perfect. Wat we hier niet gaan draaien is Midnight Sun. Summer. Nee, Midnight Sun.

0: Midnight Sun is het, geloof ik.
1: En waarom niet? Omdat het geen nacht is?
0: Sarah Larsson, ken je die?
1: Sarah Larsson ken ik wel, qua naam, ja.
0: En die heeft zo'n liedje van Midnight Sun. Ik ben dat liedje wel erg gaan waarderen. Haar stem vind ik heel vervelend.
1: Oké.
0: De mix vind ik ook veel te techno-dingetjes, pringeltjes erin en zo.
1: Pringeltjes, shippies bedoel je?
0: Maar ik zag ook een versie van Flow. En dat is meer R&B drietal. En die deden dat ook heel goed.
1: Ja.
0: Dat betekent ook dat het een heel sterk nummer is. Dus misschien dat het in die zo'n vorm nog eens een keer kan... Maar goed, dat
1: en toch ga je hem niet draaien?
0: Nee, ja, ik heb hem hier niet. Dat mag niet. Dan word ik echt dood veroordeeld hier bij de muziekredactie.
1: Dat moeten we even besparen inderdaad. Dat moeten we niet hebben dan.
0: Want dit is volgens mij de langst genoteerde plaat in de Nederlandse top 40. Deze. Echt 3000 weken of zo.
1: Oh, echt in de Nederlandse top 40?
0: Ja,
1: daar
0: doen we verder niet zoveel mee. Maar.
1: Oh.
0: Even kijken, dat is Sarah Larsson met... Midnight Sun, inderdaad. Geen Summer, maar Midnight Sun.
1: Ah, ja.
0: Ik heb wel eens gehoord dat zij dat dan schrijft. Ze komt uit Zweden, dus heeft dan haar herinneringen. In Zweden heb je allemaal een buitenhuis. Ik bedoel, je hebt Zweden, dat is ongeveer Stockholm. Mm-hmm. En daarbuiten heb je een enorm gebied met heel veel muggen en zo. En heel veel meertjes. En iedereen heeft daar een buitenhuis.
1: Ja, dat zijn die mooie rode huizen, onder andere? Die houten rode huizen.
0: Daar heeft zij dus een liedje over geschreven. Midnight Sun, om die herinnering. En dat komt er misschien wel een beetje naar voren. Maar het is wel een heel modern jasje. Dus, deze dame hebben we ook. Maar dat is geen Sarah Larsson, maar wel een talentje. Momo Boyd begint binnenkort met haar solo

0: Het is eigenlijk een extra track. Zij doet echt van die country muziek zelfs op zijn album. En een beetje Fleetwood Mac-achtige muziek met Infinity Song. Ah. En zij heeft één afgewijkende plaat. En wij bij Jam FM dachten, joh, laat die rest van de plaat maar zitten. Ik hoor genoeg kwaliteit en die laatste track is goed. Ah, dan dus maken we een hot jam.
1: Oh, dus dit is een beetje weer de categorie de tussenplaat. Even lekker tussendoor.
0: Het is dat is mooi omschreven.
1: Ja.
0: Momo Boyd en Oeps, een ex-hot jam op... Hoe kan het ook anders, uw allereigenste Jam FM?
2: Way Bar Classic.
0: Ook nog. Waar is Tommy?
1: Tommy. Nee.
2: De Gay Bar.
3: Tommy, opschieten.
1: Ja, dat kan je opleveren, zeg.
0: Ja, deze past.
3: Jam FM.
0: Ja, ik snap het al. Het is niet aan te raden om met dit weer te gaan rennen.
1: Nee.
0: Maar mocht je denken van ik zit in de airco... Van de fitnessclub, dan mag je wel me even aanzetten. En dan stap je voor, stap je terug. Echt op die loopband, heen en weer.
1: Ja.
0: Dan is deze denk ik wel goed. Je krijgt het niet zo warm. Het is maar 3 graden. Want het zijn de 3 degrees, dames en heren.
1: Wauw.
0: The Runner.

0: Free is de short 12-inch version. Ik denk al, wat is hier snel klaar? The ja. Runner. Ik word dan moe als ik eraan denk met dit weer. Ik ga straks op.
1: Ja, dat is niet uit. Te doen. Het is buiten nu nog, graadje of 28,
0: dat
1: zoiets?
0: Dat zal me niks verbazen, hoor. Ik weet niet hoe het bij DJ Blaze is.
1: Ja, ik hoop dat de airco bij hem wel aanstaat.
0: Ja, dat is natuurlijk het avontuur daar.
1: Ja.
0: Candy. Ah, Candy, daar zijn ze weer. Candy Rain.
1: Oh, Candy. Ja.
0: Candy? Ja?
1: Ja, hij kan.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Nou, gelukkig. Lily en Susie uit Finland. Zitten we toch weer een beetje in dat noorden.
1: Ja. Ja, en een beetje, ja, klinkt er lekker ethisch weer.
0: Ja, een beetje ethisch verantwoorden. Ja. Italo uit Finland. Heel logisch op de radio.
1: Nogal, ja. Maar hier kan het allemaal.

0: categorie blonde meisjes. Waar vond ik dit fijn om naar te kijken? 87 of zo. Je hebt op YouTube heb je Top Op en Countdown.
1: Ah, ja. Oh, echt, als dat programma ooit weer eens een keer een comeback kon maken.
0: Ja,
1: Top Op of Countdown, fantastisch.
0: Legendarisch op de televisie. Maar ja, het is radio. We hebben Bosrouds Twitch TV. Moet ik met Jam FM.
1: Ja.
0: Ja, die gaat eruit, want verdrekt komt Blaze. En
1: Blaze wil anoniem blijven op de radio.
0: Nee, wacht even. DJ Blaze verdrekt. Blast from the past voor iedereen. En ook een beetje dit soort guilty pleasures hoor je daar. En nog meer obscuur plaatjes. Of was hij op vakantie? Ik heb de memo niet... Was hij op vakantie? Of mij was hij op vakantie zelfs.
1: Ja, hij was wel op vakantie geweest, ja.
0: Ja, nou, ik ben vakantierooster raak ik altijd in de...
1: Waar? Oh, echt?
0: De blast. En dan is het stil op de radio. Maar jij moet dan maar even beneden kijken of hij daar met de platen staat. En anders moet hij iets anders verzinnen of zo.
1: Ja, dat is... Ik loop alvast even naar beneden.
0: Ja, gelukkig, want... Dat willen we natuurlijk niet missen, dat programma.
1: Nee, het is buiten natuurlijk veel te warm, dus we moeten wel binnen laten blijven.
0: Misschien is er vinyl krom getrokken.
1: Oh, zo, dat zou erg zijn. Oh.
0: Dat lijkt me vervelend. Dan heb je een hele rare aflevering van dat programma. Van de blues, de blues, de blues, de blues.
1: Ja, dan krijg je zoiets. Ja. Dat.
0: We wachten af. Een fijn weekend en morgen op het Dorpsplein. Doeg.
1: Yes, doei.
0: Doei.

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een record aantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten, kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Woningzoekenden mogen oordeel geven over sociale huur. En politie zoekt duo na mishandeling bij café in Uithoorn. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Woningzoekenden in de regio Amsterdam kunnen vanaf 14 augustus via een enquête vertellen wat zij vinden van de verdeling van sociale huurwoningen. De vragen gaan onder meer over het puntensysteem en of de regels duidelijk, eerlijk en praktisch zijn. Ook mensen die sinds 1 januari 2025 een sociale huurwoning hebben gevonden, kunnen hun ervaringen delen. De uitkomsten worden gebruikt om te kijken of het systeem moet worden verbeterd. De politie zoekt 2 mannen die worden verdacht van een zware mishandeling voor een café aan de Koningin Julianalaan in Uithoorn. Een 18-jarige jongen werd in de nacht van 8 op 9 mei op de grond gegooid en daarna meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam geslagen. Hij liep onder meer een hersenschudding en flinke kneuzingen op. De verdachten staan op camerabeelden en de politie roept mensen op die hen herkennen zich te melden. Tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Welkom vrienden in de studio van Jam FM. Je zit inmiddels een graad of 27. Een ventilator die gelukkig op een meter afstand tegenover me staat te blazen. Dus het is goed vol te houden. 14 augustus van het jaar 2026. We kunnen wel zeggen dat het zomer is. Ruim 32 graden. Al een paar dagen lang. Maar ons hoor je niet klagen. Een paar dagen in Frankrijk geweest. Heerlijk met mijn auto tegen een blok aangereden in de garage. Heerlijk. En toen moest het allemaal nog beginnen. Maar ik ben weer terug. Genoten van 3 dagen La France. Ja, ik heb er zelf niet zo heel veel mee. Maar ja, toch te blazen en dan smelt je weer. The usual suspects online. Jan 020. Onze of mijn Joe. Het is maar hoe je er naar kijkt. Robert B. All Star Fresh. En iedereen die lekker op luisteren zit. Vandaag wil ik alleen maar zomerse verzoekjes. Verzin het maar. Als het maar over de zomer gaat of over de warmte. Lekker cheesy. Maakt me gewoon niet uit. En weet je wie het ook warm heeft? Julia Jonah.
1: Click, listen and love. JamFM.nl.
0: Heerlijke hardcaster production. En ik hou de Jambox in de gaten. Het digitale buurthuis voor al jouw verzoekjes. Geniet van deze heerlijke disco-electro-sound.

Een heerlijke funkverzoekje van onze Robert. Bill Summers. En de Summers Heat. Kijk, dit soort verzoekjes moet ik hebben. En Jolanda die appte me net ook. Oh jee, tegen een blok aangereden. Kan je vertellen als je 6 uur in de auto hebt gezeten. Je moet zo'n klein kloterig Parijs hotelgarage onder. En aan de zijkant heb je van die blokken. Achtersteken, voorsteken. En ineens hoor je boem. En dan weet je net, het is narigheid. En zo geschieden. Nu maar even kijken of we nog iets goed kunnen krijgen van de verzekering. Hij stond in het bakje verkoder. Maar ik kan hem niet meer echt voor de geest halen. Het is een beetje kosmische disco boogie. Stamt uit 82. Maar we hopen die verkoders aan te slingeren. Joost en Sebastian zitten nog steeds in de studio te evalueren. Ik ben benieuwd naar mijn rapportcijfer. Hanging on in de blast tot 12 uur bij jou.

Heerlijke swingbeat van Nederlands bodem. Met on the background Mr. Carl Linger. Aan de oproep voor de zomerse verzoekjes wordt gretig op gereageerd. Ik ga de plaatjes zoeken. Misschien dat ik af en toe nog even een Italootje draai. Moet wel een beetje natuurlijk cheesy show zijn.

Meetalent in de house. Welkom, jongen. We gaan allemaal zomerse platen draaien. Dus heb je nog een heerlijke zomerse freestyle in de aanbieding? Nou, Sierra kennen we misschien wel. Maar heb je een andere suggestie? Just let me know. Laat ik je achter met de Crash Course Love. Zie je in de tweede helft. Ciao.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. Het weer in het zuidwesten, kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden.
2: We gaan over naar de hot day.

0: in the Flames of Love. Veel heter kunnen we die maken vanavond. Ik ga direct op zoek naar een freestyle summer hot jam of zoiets. Ik verzin wel wat.
1: The Earth has music for those who listen. Jam FM.
2: 1984.
0: Neem ik je mee naar de Balearen-eilanden. In coronatijd had ik 2 keer geboekt. Verschillende jaren. Alles stond op gele. Dat was volgens mij groen. Coronatijd, kan je je nog herinneren? En 2 weken voordat ik wegging, werd mijn vakantie gecanceld omdat hij naar rood ging. Is 2 keer gebeurd. De derde keer durf ik niet te boeken. Wie in 1984 daar wel naartoe ging en er in ieder geval over heeft gezongen. Mr. Sandy Marton. Afkomstig uit Kroatië. En een van de weinige Italo-artiesten die ik niet live heb gezien. Moet ik bijzeggen. Maakte in 1984 echt een Europese wereldhit, om maar even zo te zeggen. Griekenland, Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk. Overal waar je kwam werd deze plaat gedraaid. Echt het ultieme zomergevoel. Geproduceerd door onze Italiaanse vrienden op het Ibiza-label. Dit is de Ibiza-remix van Sandy Marton. Ik hou je van het weetje. Ik ga je goed op. En dit is, meen ik, zelfs nog een redelijk hitparadeplaatje geweest. Maar heb je nog een verzoekje?

is overigens wel te merken aan het bezweten shirt. En mijn zwembroek natuurlijk. Mooi verzoekje van Meterland. En dan kan het verzoekje van Jolanda mooi op meeliften. Dat is goed te knopen.

0: Jam FM 104.9 FM.
1: Hij begint rustig, maar daarna barst het freestyle geweld los. Hij is voor Meta. En de volgende die ik er in ieder geval aan ga proberen te knopen, moet het wel onvoorbehoud zeggen, is voor onze Jo.

een heerlijk synthesizer geweld op het einde van deze hele warme blast. Misschien de laatste zomerse dag die we gehad hebben. En dan kan ik alleen maar afsluiten met die heerlijke synthesizers. Ik zie hem op een strandje zitten. Riccione. Caorle. Toscane. Waar je ook maar bent. Dan wil je deze muziek. Een heerlijke bako. Aperolletje sprits, maakt me niet uit. Maar dan ga ik goed. Bedankt voor het luisteren. De verzoekjes, de verhalen, de appjes. En de kippenvel zit op mijn rug. I love those cheesy sounds. Maak er een goed weekend van. Spreken wij elkaar volgende week in een nieuwe blast. Enjoy the Angel Eyes in a dub version.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32.

0: 17 funky disco tracks in een 60 minuten beatmix. Dit is Jam Mix On en dit uur hoor je onder andere René en Angela, Dynasty, Unlimited Touch, High Fashion, Melba Moore, Unique, Luda Vandross, Alton Edwards, Chains, Zep, Polly Carmen, Brandy Wells. Maar we beginnen met Stephanie Mills en You're Putting a Rush on Me.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden.